weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl.

0: Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be.

0: Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel viert de zomer op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Het centrum wordt 2 dagen lang 1 grote ontmoetingsplek. Op het stadsplein zijn er live muziek, eten, drinken en kinderanimatie. Kaatje, Camille en Victor treden zaterdag op. Zondag staan straattheater en spel centraal. In de Pieter Rijpenslei, Statielei en Lindelei houden handelaars een braderij met kraampjes en animatie. Die start zaterdag om 10 uur en zondag om 13 uur. Ook op het gemeenteplein.

0: plein valt er iets te beleven. Daar zijn terrassen en een kermis. In de Vaartstraat in Niel zijn de voorbereidingen voor wegen- en rioleringswerken begonnen. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem voor afval en regenwater. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerstroken, een nieuwe rijweg en extra groen. De werken starten tussen de Broeklei en Hamelstraat. Na het bouwverlof volgen andere delen van de straat en de Servitudeweg. De werken duren normaal tot eind 2026. Bewoners moeten rekening houden met hinder, omleidingen en tijdelijke parkeervermogen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm, met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf vrijdag 26 juni start een nieuwe fase van de werken aan de fietstunnel onder de N171 in Kontich. De Drapstraat en Pierstraat sluiten dan niet meer aan op de Gewestweg. AWW vernieuwt het kruispunt aan de Drapstraat. Er komen nieuwe rijstroken, een breed fietspad en een voetpad. Ook wordt een deel van de pechstrook vervangen door een wadi voor regenwater. Fietsers en voetgangers gebruiken de tunnel. Auto's volgen omleidingen via onder meer Keizershoek en Kruisganslei. Ook bussen rijden anders. De werken duren normaal tot begin september. Het vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni vanwege onderhoudswerken. Vanaf zaterdag 27 juni kan je er terug terecht. Meer informatie en of openingsuren van het Vrije Tijdcentrum vind je terug op www.uitingkontich.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout. Op het programma om 15 uur in de namiddag kinderdisco, om 16 uur Wally Shadow, om 17 uur is er Dirk en om 17:45 Gert Kleinpunk. Van 19:30 tot 21:30 s'avonds is er Box Acoustic. Dus straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout met optredens, burgers en gebak, schminken en een bar. Info kan je krijgen via demussenboeghout@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Bratkartoffeln. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel viert de zomer op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Het centrum wordt 2 dagen lang 1 grote ontmoetingsplek. Op het Stadsplein zijn er live muziek, eten, drinken en kinderanimatie. Kaatje, Camille en Victor treden zaterdag op. Zondag staan straattheater en spel centraal. In de Pieter Rijpenslei, Statielei en Lindelei houden handelaars een braderij met kraampjes en animatie. Die start zaterdag om 10 uur en zondag om 13 uur. Ook op het gemeenteplein valt er iets te beleven. Daar zijn terrassen en een kermis. In de Vaartstraat in Niel zijn de voorbereidingen voor wegen- en rioleringswerken begonnen. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem voor afval en regenwater. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerstroken, een nieuwe rijweg en extra groen. De werken starten tussen de Broeklei en Hamelstraat. Na het bouwverlof volgen andere delen van de straat en de Servitudeweg. De werken duren normaal tot eind 2026. Bewoners moeten rekening houden met hinder, omleidingen en tijdelijke parkeervermogen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 85 jaar Rode Kruis Boeghout Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis Boeghout Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse open deurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De open deurmomenten zijn verspreid over 3 verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18 uur. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel viert de zomer op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Het centrum wordt 2 dagen lang 1 grote ontmoetingsplek. Op het stadsplein zijn er live muziek, eten, drinken en kinderanimatie. Kaatje, Camille en Victor treden zaterdag op. Zondag staan straattheater en spel centraal. In de Pieter Rijpenslei, Statielei en Lindelei houden handelaars een braderij met kraampjes en animatie. Die start zaterdag om 10 uur en zondag om 13 uur. Ook op het gemeenteplein valt er iets te beleven. Daar zijn terrassen en een kermis. In de Vaartstraat in Niel zijn de voorbereidingen voor wegen- en rioleringswerken begonnen. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem voor afval en regenwater. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerstroken, een nieuwe rijweg en extra groen. De werken starten tussen de Broeklei en Hamelstraat. Na het bouwverlof volgen andere delen van de straat en de Servitudeweg. De werken duren normaal tot eind 2026. Bewoners moeten rekening houden met hinder, omleidingen en tijdelijke parkeervermogen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Welkom iedereen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land, Antwerpen Centraal Station. In de Kievitgalerij, in het midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden, van 9 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. We verwachten jullie daarom op zaterdag 20 juni. Onze voorgaande edities waren reeds een succes, dus iedereen welkom. Bezoekers die met de wagen komen, kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info vind je op interparking.be. De toegang is gratis. We hebben telkens 50% vaste standhouders en 50% variabele. Dus elke editie loont de moeite. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 21 juni is er de Oldtimer Meeting Purley's Zomerkermis met vrijblijvende rondrit. Een Oldtimer Meeting voor alle voertuigen. Auto's, motoren, tractoren, vrachtwagens en bromfietsen. Ben jij gek op klassieke wagens, gezellige sfeer en een prachtige rondrit langs landelijke wegen? Kom dan op zondag 21 juni langs vertrek en aankomst op de wei van KLJ Purley's aan de Oude Putsebaan nummer 18 in Purley's. De start is voorzien te 10 uur 's ochtends. Inschrijvingsprijs van de rondrit bedraagt €20, inclusief een rallyplaat, koffiekoek en 2 consumpties. Inschrijven is niet verplicht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom

0: Het vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Contech is gesloten van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni vanwege onderhoudswerken. Vanaf zaterdag 27 juni kan je er terug terecht. Meer informatie en of openingsuren van het Vrije Tijdscentrum vind je terug op www.uitingcontech.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. Twee dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de open deurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: weten wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel wil in de zomer van 2028 starten met nieuwe schoolgebouwen voor de Jenaplanschool Lieve Gevaert en het GTI. De Jenaplanschool wordt volledig afgebroken en heropgebouwd op het huidige sportveld. De school krijgt meer ruimte en zicht op de groene berm. Bij het GTI blijft alleen blok B behouden. Dat gebouw wordt grondig vernieuwd. De andere gebouwen verdwijnen. Theorie en praktijk komen samen op één campus. Ook de sportzalen en fietsenstallingen worden vernieuwd. De sportinfrastructuur zal openstaan voor de buurt. De werken gebeuren in fases, zodat beide scholen kunnen blijven werken. De buurt krijgt

0: temperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Move to Sport Cup komt eraan. Op zaterdag 20 juni wordt het terrein van Edien FC Edegem opnieuw het decor voor een fantastische dag vol sportplezier en solidariteit ten voordele van MS-patiënten. En jawel, ook dit jaar doen er opnieuw heel wat bekende gezichten mee. Onder andere Geert van Rampelberg, Jennifer Heijlen en Tim van Aans trekken hun sportschoenen aan om het op te nemen tegen de MS-stars. Er zijn ook wedstrijden van de oud-glorieën van Beerschot, KV Mechelen, Antwerp en Berchem. En natuurlijk het intern toernooi van Edien FC Edegem. De terreinen vind je gelegen aan de Kattenbroek 15. De start is om 14 uur in de namiddag. Meer info vind je op Lokaal Bestuur Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemi en de bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemi en de bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel viert de zomer op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Het centrum wordt 2 dagen lang 1 grote ontmoetingsplek. Op het stadsplein zijn er live muziek, eten, drinken en kinderanimatie. Kaatje, Camille en Victor treden zaterdag op. Zondag staan straattheater en spel centraal. In de Pieter Rijpenslei, Statielei en Lindelei houden handelaars een braderij met kraampjes en animatie. Die start zaterdag om 10 uur en zondag om 13 uur. Ook op het gemeenteplein valt er iets te beleven. Daar zijn terrassen en een kermis. In de Vaartstraat in Niel zijn de voorbereidingen voor wegen- en rioleringswerken begonnen. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem voor afval en regenwater. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerstroken, een nieuwe rijweg en extra groen. De werken starten tussen de Broeklei en Hamelstraat. Na het bouwverlof volgen andere delen van de straat en de Servitudeweg. De werken duren normaal tot eind 2026. Bewoners moeten rekening houden met hinder, omleidingen en tijdelijke parkeervermogen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuid.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf vrijdag 26 juni start een nieuwe fase van de werken aan de fietstunnel onder de N171 in Kontich. De Drapstraat en Pierstraat sluiten dan niet meer aan op de Gewestweg. AWW vernieuwt het kruispunt aan de Drapstraat. Er komen nieuwe rijstroken, een breed fietspad en een voetpad. Ook wordt een deel van de pechstrook vervangen door een wadi voor regenwater. Fietsers en voetgangers gebruiken de tunnel. Auto's volgen omleidingen via onder meer Keizershoek en Kruisganslei. Ook bussen rijden anders. De werken duren normaal tot begin september. Het vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni vanwege onderhoudswerken. Vanaf zaterdag 27 juni kan je er terug terecht. Meer informatie en of openingsuren van het Vrije Tijdcentrum vind je terug op www.uitingkontich.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14:30. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9:30. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heidevelde-Kuns om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er G-sportwedstrijden met begin te 9:30. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11:30 en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14:15. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.
3: Ik heb

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur Kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30, bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45, DJ Handjes in de lucht. En om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15, DJ Missa. En om 21 uur 30, Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel wil in de zomer van 2028 starten met nieuwe schoolgebouwen voor de Jenaplanschool Lieve Gevaert en het GTI. De Jenaplanschool wordt volledig afgebroken en heropgebouwd op het huidige sportveld. De school krijgt meer ruimte en zicht op de groene berm. Bij het GTI blijft alleen blok B behouden. Dat gebouw wordt grondig vernieuwd. De andere gebouwen verdwijnen. Theorie en praktijk komen samen op één campus. Ook de sportzalen en fietsenstallingen worden vernieuwd. De sportinfrastructuur zal openstaan voor de buurt. De werken gebeuren in fases, zodat beide scholen kunnen blijven werken. De buurt krijgt later meer uitleg over de plannen en timing. 10 bestuurders moesten gisteren in Borsbeek hun rijbewijs meteen inleveren. Ze gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Hun rijbewijs is 15 dagen ingetrokken. De politie stelde tijdens controles in Borsbeek en Deurne-Zuid in totaal 112 overtredingen vast. 17 bestuurders kregen een boete voor gsm-gebruik terwijl ze stilstonden. Ook werden 2 opgedreven bromfietsen in een onverzekerde auto in beslag genomen. 2 andere auto's moesten naar de keuring omdat hun keuringsbewijs al lange tijd vervallen was. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben jij op zoek naar leuke koopjes en wil je tegelijk een goed doel steunen? Kom dan naar onze rommelmarkt in Wommelgem op zaterdag 20 juni. Snuister tussen de vele standjes, geniet van de gezellige sfeer en help mee om onze projecten voor mensen in armoede te ondersteunen. Rommelmarkt zaterdag 20 juni van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag in de sociale winkel De Loods aan de Herentalse Baan, nummer 619 te Wommelgem. Kom gerust langs met familie en of vrienden. We kijken er naar uit je te verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel viert de zomer op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Het centrum wordt 2 dagen lang 1 grote ontmoetingsplek. Op het Stadsplein zijn er live muziek, eten, drinken en kinderanimatie. Kaatje, Camille en Victor treden zaterdag op. Zondag staan straattheater en spel centraal. In de Pieter Rijpenslei, Statielei en Lindelei houden handelaars een braderij met kraampjes en animatie. Die start zaterdag om 10 uur en zondag om 13 uur. Ook op het gemeenteplein valt er iets te beleven. Daar zijn terrassen en een kermis. In de Vaartstraat in Niel zijn de voorbereidingen voor wegen- en rioleringswerken begonnen. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem voor afval en regenwater. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerstroken, een nieuwe rijweg en extra groen. De werken starten tussen de Broeklei en Hamelstraat. Na het bouwverlof volgen andere delen van de straat en de Servitudeweg. De werken duren normaal tot eind 2026. Bewoners moeten rekening houden met hinder, omleidingen en tijdelijke parkeervermogen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het mooie weer staat weer voor de deur en dat betekent maar één ding. De oldtimers mogen weer buiten komen. Daarom presenteren wij met trots de allereerste editie van de Nederland Classics Oldtimer Rally and Meeting. Locatie van dit gebeuren, Industriepark B18 te Heist op den Berg. Datum 21 juni. Vanaf 11 uur 's ochtends vertrekken we voor een prachtige rondrit door de kleurrijke natuur van het Nederland. Vanaf 15.30 uur in de namiddag arriveren we terug op locatie en starten we een oldtimer meeting. Iedereen is welkom, mooie oldtimers, live muziek en hapjes en drankjes. Inschrijven kan via Facebook Nederland Classics. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 27 juni organiseert Darts Club Gildenhuis uit Duffel haar eerste single darts toernooi. Met aparte reeksen voor dames en heren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven via dcgildenhuis@hotmail.com. We werken via Money In is Money Out. Er is digitale telling voorzien. Locatie: het Gildenhuis aan de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Er zijn 13 blokken, 80 heren en 24 dames mogelijk om mee te doen. Deuren gaan open om 10:00 AM, aanmelden tot 11:30 en die zaterdag 27 juni start het toernooi om 12:00 PM. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf vrijdag 26 juni start een nieuwe fase van de werken aan de fietstunnel onder de N171 in Kontich. De Drapstraat en Pierstraat sluiten dan niet meer aan op de Gewestweg. AWW vernieuwt het kruispunt aan de Drapstraat. Er komen nieuwe rijstroken, een breed fietspad en een voetpad. Ook wordt een deel van de pechstrook vervangen door een wadi voor regenwater. Fietsers en voetgangers gebruiken de tunnel. Auto's volgen omleidingen via onder meer Keizershoek en Kruisganslei. Ook bussen rijden anders. De werken duren normaal tot begin september. Het vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Kontich is gesloten van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni vanwege onderhoudswerken. Vanaf zaterdag 27 juni kan je er terug terecht. Meer informatie en of openingsuren van het Vrije Tijdscentrum vind je terug op www.uitingkontich.be. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 19 juni is er dansen in het park. Van 19.30 tot 21 uur 's avonds in het Muggenbergpark, Netelij 26, de Duffel. De Moefelair nodigt iedereen uit voor een heerlijk vleugje muziek en eenvoudige danspasjes in het Muggenbergpark in Duffel. Geen ervaring nodig, een vleugje hoesting is meer dan genoeg. Gratis toegang, warme sfeer en iedereen welkom. Van kleine spruiten tot danslustige senioren. Meer info nodig? Dat kan via info@demoefelair.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Cause I will leave the light on.
1: Radio publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor alle geïnteresseerden, MTD Treinen Club VZ2 Edegem presenteert niemand minder dan Martin Welberg, die begeleidt onze laatste workshop voor de zomer. Het aankleden van je baan of diorama, de opbouw van je scenery met statisch gras, matten, turf en ga zo maar door. Zaterdag 20 juni van 9:30 's morgens tot 18:00 s avonds en dit alles in het MTD Clublokaal aan het Omer van Ommerenplein nummer 15 te Edegem. Interesse en of inschrijven doe je via www.mtdtreinenclub.be/workshops. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel wil in de zomer van 2028 starten met nieuwe schoolgebouwen voor de Jenaplanschool Lieve Gevaert en het GTI. De Jenaplanschool wordt volledig afgebroken en heropgebouwd op het huidige sportveld. De school krijgt meer ruimte en zicht op de groene berm. Bij het GTI blijft alleen blok B behouden. Dat gebouw wordt grondig vernieuwd. De andere gebouwen verdwijnen. Theorie en praktijk komen samen op één campus. Ook de sportzalen en fietsenstallingen worden vernieuwd. De sportinfrastructuur zal openstaan voor de buurt. De werken gebeuren in fases, zodat beide scholen kunnen blijven werken. De buurt krijgt later meer uitleg over de plannen en timing. 10 bestuurders moesten gisteren in Borsbeek hun rijbewijs meteen inleveren. Ze gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Hun rijbewijs is 15 dagen ingetrokken. De politie stelde tijdens controles in Borsbeek en Deurne-Zuid in totaal 112 overtredingen vast. 17 bestuurders kregen een boete voor gsm-gebruik terwijl ze stilstonden. Ook werden 2 opgedreven bromfietsen in een onverzekerde auto in beslag genomen. 2 andere auto's moesten naar de keuring omdat hun keuringsbewijs al lange tijd vervallen was. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: brunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel viert de zomer op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Het centrum wordt 2 dagen lang 1 grote ontmoetingsplek. Op het Stadsplein zijn er live muziek, eten, drinken en kinderanimatie. Kaatje, Camille en Victor treden zaterdag op. Zondag staan straattheater en spel centraal. In de Pieter Rijpenslei, Statielei en Lindelei houden handelaars een braderij met kraampjes en animatie. Die start zaterdag om 10 uur en zondag om 13 uur. Ook op het gemeenteplein valt er iets te beleven. Daar zijn terrassen en een kermis. In de Vaartstraat in Niel zijn de voorbereidingen voor wegen- en rioleringswerken begonnen. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem voor afval en regenwater. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerstroken, een nieuwe rijweg en extra groen. De werken starten tussen de Broeklei en Hamelstraat. Na het bouwverlof volgen andere delen van de straat en de Servitudeweg. De werken duren normaal tot eind 2026. Bewoners moeten rekening houden met hinder, omleidingen en tijdelijke parkeervermogen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt zeer warm met een maximumtemperatuur van 32 graden. Vrijdag volgt een bijzonder hete dag. De zon krijgt veel ruimte en het kwik stijgt tot ongeveer 35 graden. Zaterdag blijft het zonnig en droog, maar wordt het iets minder heet bij 30 graden. De nachten blijven warm met minima rond 20 tot 21 graden. Drink voldoende water en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edegem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edegem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edegem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

you got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want